0: Drie uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO, GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
2: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
1: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
3: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
1: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Als je het leuk vindt om naar goede, leuke, vrolijke, maar soms ook vergeten muziek te luisteren. Luister dan.
1: Elke zaterdag.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: DecoKee van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKee van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilvarstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
2: 8 uur. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
4: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
3: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
5: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
3: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

direction of the groove.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
2: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
1: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
1: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
5: Papa, De Hilverbode.
4: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: verder ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
1: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: uur. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in een sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl. Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: 11 uur. Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders, dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een opwepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 12 uur. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse

0: misbruikzaak rond Gisèle Pelicot. Mandelus werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Mandelus uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro... omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden... concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen... maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: DecoKé van de Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKé van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, de Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
3: 1 uur. Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en

0: Nieuwsuur ontdekte dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarop een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Piet, de website doet het weer eens niet.
2: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
1: Ah, fijn. Hij doet het weer.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 2 uur. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: jij verder ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.
3: Ik ga

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: 3 uur. Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In het Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlogradio.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïense drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop

0: of verder ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 6 uur. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. En judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
3: Staan voor je klaar. Het team staat op scherp. Het team staat op scherp.
4: Missiles are ready to launch.
3: En je speakers staan op standje burenruzie. Tot 9 uur alleen maar de beste muziek bij Weekend Vibes op Flow Radio.

0: lekker, hè, om deze vrijdagavond zo te beginnen. Heerlijk. Will and the People en Salamander. Plaatje uit 2012 alweer. Ah, veel heeft hij niet gedaan in 2012. Hij heeft maar 2 weken in de hitlijsten gestaan. Dus ja. Kan je niet echt een hit noemen, zou ik maar zeggen. Nou goed, 5 over 6. Een hele goede avond, daar gaat hij weer. Oh jongens, ik heb er zin in. Vorige week was natuurlijk onze 300ste uitzending. Vandaag show 301 op deze vrijdag 8 mei. Een hele goede avond, welkom. Jaargang 6. Ja, die is ook weer bijna voorbij.
1: Ja, dat gaat ook alweer snel, hè?
0: Gaat heel snel, hè?
1: Nog een feestje?
0: Nee, slaan we even over. Genoeg feest gehad de afgelopen tijd. Dus dat doen we niet. Welkom. Leuk dat je luistert. Leuk dat je kijkt. Er zitten ook mensen mee te kijken. Flowradio.nl/kijklive. Of via Beek TV natuurlijk. Via verschillende aanbieders ben je altijd welkom om mee te kijken bij ons in de studio. Hoe dat wij hier aan het werk zijn. Weer een weekje voorbij. Ja, jij zei het net al achter de schermen. Het ging weer verrekken snel.
1: Zo, echt.
0: En de komende week komt er weer een halve week aan.
1: Nou ja, dat wordt voor mij gewoon een werkweek. Een normale werkweek.
0: Ja, maar mijn hemelvaart werk je er niet.
1: Ja, jij moet toch ook centen krijgen? En ik moet afstuderen, dus ik moet aan de slag blijven.
0: Ik ben vrij, zeg maar.
1: Ja, maar jij werkt ook op school.
0: Ja, dus?
1: Ja.
0: Jij bent ook ambtenaar.
1: Nou ja, maar dat is een ander soort ambtenaar, Nick.
0: Oké, vooruit dan. Wat gaan we doen? We gaan eigenlijk niet heel veel doen. We gaan gewoon eens even lekker bijkomen van vorige week. Veel lekkere muziek. Ik heb nog even een fotootje gemaakt van die 2 platen die we vorige week niet van jou hebben kunnen draaien. Dus misschien als we eraan toekomen dat we die vandaag nog even pakken.
1: Leuk.
0: In ieder geval Love was dat.
1: Love, ja.
0: Love en nog eentje, ik weet niet. Moet even kijken, ik durf het zo niet te zeggen.
1: Ik dacht, jij kent ze uit je hoofd.
0: Nee, ja, was daar maar waar. Ik ken heel veel platen uit mijn hoofd, maar niet alles, gelukkig. Hey, we gaan er tegenaan. Zullen we maar beginnen, Rens?
1: Ja, lekker beginnen.
0: Oké, nou, hou je van.

0: Tones and I and Gone, Gone, Gone. Straks daar nog een verrassende mededeling over, maar eerst even iets anders.
1: Weekend Vibes verkeersupdate.
0: We gaan eens even kijken, want het is druk op de weg op de A58 Breda aan de Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Een file van 3 kilometer. 4 minuten vertraging, stilstaand verkeer. De afrit is dicht daar. Dat komt namelijk door een politieonderzoek. Dus er zal wel iets gebeurd zijn. We gaan eens even kijken straks of we er nog achter kunnen komen. Op diezelfde A58 Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Baterdorp 7 kilometer, vertraging van 4 minuten, komt door langzaam rijdend verkeer. En dan nog een keer op de A58 van Tilburg naar Breda tussen knooppunt De Baars en Tilburg-Reeshof 10 kilometer file, 38 minuten vertraging heb je daar. Dat komt allemaal door stilstaand verkeer. De afrit is daar dicht en dat is volgens mij bij Gielsrij of zo. Oh nee, dat is de andere kant van de politieonderzoek. Ah, oké. Ja, ik weet ook dat bij Gielsrij iets is afgesloten, ja, dus. Maar dat is dus niet. Nou, er is dus daadwerkelijk wel iets gebeurd. We gaan verder met de show. Want we hebben er zin in natuurlijk. Er is weer een werkweekje voorbij. Nou ja, een halve werkweek. Woensdag was weer begonnen. Maandag wel naar school geweest, maar nog geen kinderen op school.
2: Oh?
0: Nee, we hadden studiedag.
2: Studiedag?
0: Ja, altijd handig. Want dinsdag waren we wel vrij en gesloten. Dus,
2: ik heb me altijd afgevraagd wat je nou eigenlijk doet op zo'n studiedag.
0: Ik alle kleine kutklusjes, zou ik maar zeggen.
2: Ja, maar en de rest?
0: De rest, het is tegenwoordig allemaal nieuwe lessen die gemaakt worden en verzonnen en zo. En dat moet dan een eenheid worden. En dat moet iedereen dan op dezelfde lijn liggen. En
2: ja, want voor de leerlingen was het altijd chill, want dan zijn ze vrij. Maar ja, wat doen de docenten dan eigenlijk?
0: Ja, de docenten doen niet heel veel. Nou ja, heel veel overleggen, dat wel.
2: Ja.
0: En samen lunchen.
2: Oké. Okay,
0: bij een restaurant hebben we lekker geluncht.
2: Oh, lekker.
0: Heerlijk. Ja, broodjes, asperges. Nou ja, de aspergesoep, dat was maar zo'n klein klotenkommetje.
2: Oh, nou, dat is niet veel dan.
0: Nee, ja. Nou, €10. Het kommetje was zo groot en wat erin zat was ongeveer dit.
2: Nou.
0: Dus het was een half kommetje.
2: Dat was nog net genoeg om te
0: proeven. 2 keer met een lepel erin en het was leeg. Ja, dat dus. Goed, hoe was jouw week, Rens? Want ja, vandaag is de examens zijn begonnen, dames en heren.
2: Ja.
0: Jij hebt daar geen last van, maar jij moet wel afstuderen.
2: Ja, nou ja, mijn broertje is zit in zijn eindexamenjaar. Dus dat is heel spannend.
0: Ja.
2: Ik heb afgelopen week een enorm drukke week gehad. Ik ben natuurlijk weer begonnen met mijn afstuderen na mijn weekvakantie.
0: Ja.
2: En deze week was het politiek gezien in Hilvarenbeek weer een drukke week. Omdat we debatten hadden over een nieuwe coalitiesamenstelling.
0: Oh, ik heb iets gezien op jouw Instagram, ja.
2: Ja, en ik daar een rol in had. Dus ook 's avonds was het weer druk. Dus nou komt er een iets rustigere week aan, gelukkig.
0: Ik mag het hopen voor je.
2: Ja, dat hoop ik.
0: Okay. Maar het is helemaal rond dan, of ze niet?
2: Nee, het is nog niet rond.
0: Oh.
2: We hebben nu alleen gezegd van, CDA en VVD gaan nu samen onderhandelen, want die hebben het meeste kans.
0: Ja.
2: En nou moeten we er nog inhoudelijk uitkomen en dat is de volgende stap.
0: Oké, okay. Nou, heel veel succes.
2: Ja, dankjewel.
0: Zelf goed komen. Wat schat je in, een week of twee?
2: Nou ja, ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Dat is echt heel moeilijk te zeggen.
0: Ja, zijn er zoveel punten dan waar je het over eens moet worden dan?
2: Nou ja, je hebt sowieso punten waar je het over eens moet worden. Maar de verschillen zijn op eerste oog heel erg klein.
0: Mm-hmm.
2: Maar het kan zomaar zijn dat er toch een verschil is waar we wat langer over moeten onderhandelen. Maar dat weet je op dit moment nog niet.
0: Oh zo, ja oké, okay, goed. Tot zover de week. Er komt weer een nieuwe week aan. Alhoewel, dat is ook weer een halve week. Dus ja, we zijn eigenlijk zo klaar. En bij ons helemaal. Bij ons hoeven we maar 2 dagen naar school. Want woensdag hebben ze weer sportdag.
2: Oh, ik dacht studiedag, maar...
0: Nee, dat is anders voor studiedag, ja. Nee, dat klopt.
1: De Weekendpoll.
0: Gisteravond om 7:30 ging de Weekendpoll online. De Weekendpoll voor deze vrijdag 8 mei met 2 plaatjes Nederlands product. Zal ik ze maar gelijk laten horen?
2: Yes.
0: Ja, dit zijn de 2 van vandaag.

0: AMO.
1: Op plaatje 1 vandaag uitslover Samuel Welte en de Bankzitters. En op plaatje 2, daar staan Tony en Senna, ook een hele leuke plaat. Met Waar blijf je nou? Welke mogen we draaien voor jou om 7:15? Meeste stemmen gelden, dat wel. Dus degene die het meeste stemmetjes heeft gekregen, die gaan we draaien natuurlijk. En de loser die gaat woensdag door naar Door de Week. Uitsloven dus, of waar blijf je nou? Wat kun je doen? Stemmen kan via Weekend Vibes Slow Radio op Instagram. Ga dan even naar de stories, kies daar plaatje 1 of plaatje 2. Ga naar onze website weekendvibeslowradio.nl. Of app even door naar de studio, plaatje 1 of plaatje 2. En dat kan op het telefoonnummer 013 505 6030. Welke?

0: Taken Hold.
1: Nou, ik was nog even vergeten te zeggen dat je kunt stemmen tot aan de klok van 7:30. Dus nog 1 uur en 14 minuten. Gaan wij verder met 21 Pilots. Dit is Drag Power.

0: plaatjes net een week uit. Melanie C en de Drum Machine. En ja, Melanie C, dat is natuurlijk Melanie Jane Chisholm. En ze komt uit Engeland. Werd bekend als Sporty Spice in de meidengroep de Spice Girls. Maar ja, gaat op solo tour veel beter. En dit was gewoon weer zo'n lekkere plaat. Het is alweer even geleden dat we een plaat hebben gehoord van Melanie.
1: Ja. Ja. Hij klonk wel lekker.
0: Ja, hij klonk super lekker. Alleen die foto die erbij zit, daar staat ze op. Maar dat ziet er gewoon echt helemaal niet uit.
1: Ja, dat is jouw mening.
0: Ik dacht echt dat ze bijna 60 was. Maar dat is ze dus nog niet. Nee. Hey, ik ben even aan het checken geweest. Op de A58, daar zeiden we net al, daar staan ook files. Sowieso een half uur vertraging beide kanten op. Dat komt omdat er een flink ongeluk is gebeurd op de Blaakweg in Tilburg. En dat is gruwelijk hard gegaan aan de foto's te zien. Want de motorblokken liggen aan de overkant van de weg. Dat wil zeggen dat dus een politieonderzoek is gestart. En dat dus alles even wordt onderzocht. Ja, vandaar dat er een flinke vertraging is. Maar je blijft op de hoogte. Zit je in de auto. Lekker naar ons blijven luisteren. Want het komt helemaal goed. Daarvoor gaan we natuurlijk ook nog even muziek draaien. Zometeen nog een blik in de keuken van de tipparade. Maar nu eerst Nick Kamen. I Promise Myself op Flow Radio Weekend 5 tot 9 uur.

Ja, I promise myself, Nick Cave, een heerlijke plaat. Hij had nog een andere plaat, Loving You is Sweeter Than Ever. En die werd minder bekend natuurlijk. Maar de andere grote hit die hij maakte was natuurlijk Each Time You Break My Heart. Ook zo'n lekkere knaller van dat moment.

0: Zo, het is weer vrijdag. Het is 8 mei en dat betekent dat er weer nieuwe platen uit zijn. En ik moet zeggen dat er heel veel leuke nieuwe platen uit zijn die natuurlijk vanzelf ook weer in de non-stop van Flow Radio terechtkomen. Ja, een aantal platen die in de tipparade binnen zijn gekomen, dat zijn er namelijk 6 vandaag. Dat betekent dat er ook 6 uitgaan en van die 6 schieten er een aantal door naar de top 40 en daar zo meteen wat meer over. Want onze Rens die gaat weer proberen om een stroopwafeltje te verdienen.
1: Ja.
0: Welke zijn dan uit de tipparade? Dat zijn Jugal en Solto en Jamaican Bam Bam. Hannemee en Bluff, ook die zijn verdwenen. Ik ben niet meer bang. Nou, dat hoeven ze zeker niet te zijn, want ze zijn eruit gevallen. Russo en Emma Heesters en Liefdesverdriet. Ook wel een leuke plaat, moet ik zeggen. Trobi, Luna en Bilal Wehib. Ja, ik weet nog steeds niet wat er gebeurt. Maar In Je Bed, die is verdwenen. Die is uit de tipparade. Gaat die door naar de top 40 jaar of nee? We horen het zo meteen. Kevin en Roxy Dekker en Jij Hebt Mij. Ik vind dat wel een merkwaardige samenwerking. Ik
1: vind die plaat, vind je dat?
0: Ik vind de plaat niet heel erg leuk.
1: Oh,
0: jij wel?
1: Ik vind het wel leuk.
0: Oh, nee, ja. Ik vind er niet zo heel veel aan. En Sienna Spyro en Material Lover, ook die is verdwenen uit de tipparade. Nou, dan betekent dat er 6 nieuwe platen voor in de plaats moeten komen. En dat zijn ook wel leuke platen, moet ik zeggen. Alhoewel, er zitten 2 platen tussen die niet echt mijn stijl zijn. Op nummer 30 vandaag binnengekomen Calvin Harris en Jazzy en Satisfied. Die gaan we rond de klok van 9 uur draaien als we de non-stop in gaan starten. Ja, wij draaien deze al een weekje op de zender van Flow Radio. Dat is namelijk nummer 29. Dat is Miss Montreal en Schuilen. Ik vind dat wel een heel leuk nummer.
1: Ja?
0: Ja. We gaan hem straks in uurtje 3 nog even voor je draaien. Op nummer 28 Stella, Lefty en Boston. Jij had vorige week iets te zeggen over de country-achtige iets dat er weer terugkomt. Ja. Nou, ik ga hem zo meteen voor je draaien. Ja, dat is echt een leuke plaat, is het. Op nummer 27 Topperig en Ritz en Queen Treatment. Op nummer 26, daar hebben we die Trobi weer. Die doet het wel goed, hoor. Die doet goede zaken met... Ja, maar wel alleen in samenwerking met.
1: Ja.
0: Solo zul je hem volgens mij nergens tegenkomen.
1: Nee, want hij is producer.
0: Oh, zo. Oké. Okay. Samen met K en Jade Lauren heeft hij een nieuwe plaat gemaakt. Die heet Hoog, binnengekomen op 26. En op 21 Jonas Blue en Maliv en Edge of Desire. Goed. Even kijken, uit de tipparade, dat zijn deze 6 rens. Dat betekent dat we eens even gaan kijken hoeveel platen er uit de top 40 zijn verdwenen. Welke gaan er doorschuiven? 3 platen zijn verdwenen uit de top 40. Dat is de helft dus wat terug moet komen. Raindance, 17 weken genoteerd van Dave en Thames. Even kijken, Samuel Welt en de Bankzitters, Uitslover. Hey, daar heb je hem, die staat vandaag bij ons in de weekendpol natuurlijk. 9 weken maar genoteerd en 29 weken, ja, hij is gone, gone, gone. De plaat van David Guetta en Teddy Swims, Stones and I, ook die is verdwenen. Die draaiden we net ook nog, joh. Wat is er aan de hand met die top 40 op dit moment? Allemaal leuke plaatjes, maar ze gaan eruit. Ja, als er niet veel meer gedraaid wordt of niet meer veel naar geluisterd wordt, ja, dan verdwijn je gewoon uit de lijst natuurlijk. Even kijken, Rens. 3 nieuwe platen moeten er binnenkomen in de lijst. En aan jou de eer om te kijken of jij kunt raden welke dat het zijn. Zeg maar eens, probeer het.
1: Ja, ik vind hem oprecht enorm lastig. Ik zie hier eigenlijk allemaal plaatjes staan die...
0: Eén weet jij zo, die zei je net al bijna.
1: Ja, nou ja, daar kom ik zo op. Maar ik zie eigenlijk allemaal plaatjes staan die het zomaar wel eens kunnen zijn.
0: Ja.
1: Eentje weet ik er eigenlijk wel zeker van.
0: Ja, er zitten wel veel gegadigden tussen, dat klopt.
1: En diegene die ik zeker weet, daar begin ik ook mee. En dat is gewoon weer van een rasartiest. Mijn leeftijd, maar die doet het al enorm goed. Samen met Kevin... En Roxy Dekker, Jij Hebt Mij.
0: Jij Hebt Mij is die doorgeschoven naar de top 40 vandaag. Jazeker. Ja. Kevin en Roxy Dekker, Jij Hebt Mij binnengekomen op nummer 19. Wel de hoogste nieuwe binnenkomen vandaag.
1: Ja. En dan krijg je dus crisis.
0: Oh.
1: Ik zie Trobi, Luna en Bilal Wahib. Dat zijn best wel 3 namen waar je die best wel eens kunnen scoren.
0: Mm-hmm.
1: Ik zie daarnaast ook Russo en Emma Heesters met Liefdesverdriet.
0: Mm-hmm.
1: En Hanna May en Bluff, Ik Ben Niet Meer Bang.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn allemaal namen waarvan je zou verwachten. Die komen allemaal in de top 40.
0: Ja, het is lastig.
1: Uitgaande van de meest populaire artiesten ga ik uit van... tweede voorkeur dan, maar... Trobi, Luna en Bilal Wahib met In Je Bed.
0: Het is een hele mond vol. In Je Bed, is die door naar de top 40, ja of nee?
1: Wat is dit nou? Dit is toch geen doen, joh?
0: Nee. Nou, je hebt er nog één die je moet...
1: Ja, dan Russo en Emma Heesters met Liefdesverdriet.
0: Russo en Emma Heesels met Liefdesverdriet.
1: Ook niet. Nou ja, weet je, dan laat maar. Dan zoek het zelf maar uit. Het is goed.
0: Oké, nou goed. En nu wel geen stroopwafelverdiend, maar Nick, welke zijn er dan wel binnengekomen? Dat zijn namelijk Sienna Spyro en Material Lover. En dat is de soundtrack van... weet je ook alweer? The Devil Wears Prada.
1: Oh, ja. Ken ik niet.
0: Nou goed, dat dus. En die andere, ja, dat had ik ook niet verwacht. Maar Jugal en Solto en Jamaican Bam Bam. Die is
1: zat er dus helemaal naast.
0: Ja, je zat er echt helemaal naast. Okay. Even kijken, Jamaican is binnenkomen nummer 34. En Material Lover is binnenkomen als hekkensluiter op nummer 40 vandaag. En dat houdt in dat we ook nieuwe muziek gaan draaien. Want als er iets uitkomt, moet je het ook draaien en laten horen aan je luisteraars. En ik zei net al, ja, dat countryachtige waar Rens het vorige week nog over had in onze 300ste uitzending, dat komt er helemaal terug.
1: Ja.
0: En zo ook voor deze dame, Stella Lefty, Boston, nu, nieuw, hier op Flow Radio. Veel plezier ermee.

0: Leuke nieuwe single van Stella Lefty en Boston. Ja, en ik ken nog een Lefty, en jij ook. Ja. Lefty Zennings, die altijd met June 16 plaatjes opneemt. Zou het familie zijn van elkaar?
1: Geen idee.
0: Ik durf het ook niet te zeggen. Toen straks hadden we het even over school en zo. En jij zei toen straks al van... mijn moeder werkt daar en daar. Die zijn heel veel informatie kwijt. Tenminste, konden niet op internet. Want gisteren is natuurlijk brand geweest in dat datacentrum.
2: Ja, in Flevoland.
0: Nou, ik moest daar meteen aan denken toen jij daar zei van... Eigenlijk mogen wij op school ook van geluk spreken. Want, dames en heren... Ja, afgelopen maandag kwam ik op school... En ik doe de aula open, want normaal gaat alle stromen vanaf... zodat de sloten vrij zijn, dus dat de branddeuren dichtvallen. Ja. En ik loop de aula in en het is muisstil. En dat hoort normaal niet. Normaal moeten de koelingen van de frisautomaten... en de snoepautomaten moeten draaien. Ja. Dus ik denk van, nou ja, goed, misschien heb ik het uitgezet voor de vakantie. Lijkt me sterk, want er zit spul in, dus het moet koel blijven... voor als het warm weer wordt. Ik loop naar de meterkast, ik doe de meterkast open... ik zie inderdaad de stop naar beneden staan... Ja. Ik denk, nou oké, prima, dan heb ik dat toch gedaan. Mijn fout, ik zet het ding omhoog. Nou, ik wilde het ding omhoog zetten, maar dat bleef niet staan. Die klapte gelijk weer terug. Ik denk, nou, dan moet er iets fout zijn in de aula. Dus ik heb het rolluik open gedaan, zit de rolluik voor de automaten. En ik wil de stekker eruit trekken van de stekkerdoos. Hé, dat lukte gewoon niet. Die was gewoon helemaal weggesmolten.
1: Serieus?
0: Helemaal weggesmolten in het stopcontact. Ik denk, ja, hoe ga ik dit oplossen? Dus ik heb één automaat een stuk naar voren getrokken. Ik ben erachter gekropen. Met veel wrikken heb ik dus het stopcontact van de muur af kunnen krijgen. Van die schroefjes. Pikzwart. Pikzwart erachter. Ja, ik was zo blij dat die automaat eruit gesprongen was. Anders had ik geen school meer gezien, denk ik.
1: Nee, dan was het klaar geweest. Ja.
0: Kijk, we hebben wel een rookmeldertje hangen. Maar die hangt ergens voorin. Dus ja, dan moet vrij lang fikken, zeg maar, voordat de rook daar is.
1: Misschien daar toch een rookmeldertje hangen dan.
0: Nou ja, ik denk dat we er toch eens even over moeten buurtje houden. Of dat er in de hoek ergens ook... Want ja, daar staat wel apparaten. Maar we weten nog steeds niet wat het geweest is. Dat is het rare.
1: Dat is wel ook...
0: Het heeft flink geonweerd in het weekend. Ik dacht van, misschien is er een statische lading geweest. Dat die machine dat heeft opgevangen. Dat die even een power kreeg, een vermogenpower. Dat die zoiets had van, ik moet mijn stroom kwijt. Maar blijkbaar, dat was het dus niet. Want dan hadden meer mensen of meer dingen in het gebouw... dus overstuur geweest moeten
1: zijn. Nou, bijzonder.
0: Ja. Ik stond echt... Rens, ik stond daar. Ik denk van, oeps. Dat was dus het eerste wat ik dacht. Zometeen gaan we het nog even hebben over het weerbericht. Onze Rens is aan het voorbereiden. Straks gaan we het ook nog even hebben over het festival op de Beekse Bergen.
1: Ja.
0: Ja. En er staat nog iets te gebeuren dit weekend. Dus ja... Blijf gewoon luisteren, want we zijn er nog tot 9 uur met heerlijke muziek. Zometeen Thomas Gray en Rumors. Na deze uit 2022. Dit is Harry Styles en As It

0: Van af de antenne, vanuit Hilvarenbeek.
1: Het allerleukste programma van Flow Radio.
0: Weekend Vibes.
1: Weekend Vibes.
0: Met Nick van Ees.

0: Ja, is ook nog niet veel oud deze plaat. Thomas Gray en Rumors op Flow Radio. Toch wel een leuke plaat. Je hoort hem ook voorbij komen natuurlijk in de top 40. Of in de weet het, in de non-stop van Flow Radio. Top 40, daar heeft hij niet eens ingestaan, joh. Goed, Rens. Ja. Is het waard om naar het weerbericht te gaan? Of zeg je van, wow, skip hem maar.
1: Ja,
0: ja,
1: jawel.
0: Toch wel?
1: Jawel. Ja.
0: Oké, niet dat het straks zo is van...
1: Nee, het gaat niet sneeuwen.
0: Het gaat niet sneeuwen.
1: Nee.
0: Oeh, gelukkig.
2: Weekend Vibes verkeersupdate.
0: Ja, we gaan dus even naar de verkeersupdate. Er staat nog één file op dit moment. En dat is op die A58 Tilburg naar Breda. Tussen knooppunt Tilburg Centrum en Tilburg Centrum Oost en West. Daar staat nog steeds een file van 10 kilometer. Komt door politieonderzoek. De vertraging die is daar 27 minuutjes.
2: Het Weekend Vibes weerbericht met Rens Schapendonk.
0: En we zijn benieuwd, wat gaat het horen, Rens?
1: Ja, wat vond je van afgelopen week?
0: Ja, het was een beetje wisselend. Dat is ook wat jij gezegd had in het weerbericht van vorige week. Maar gisteren en vandaag waren het toch wel lekker om naar buiten te zijn zonder jas.
1: Ja?
0: Alhoewel, smiddags is het wel wat harder gaan waaien. Toen werd het wel iets frisser.
1: Ja. Oké. Nou, in ieder geval vanavond verdwijnen de stapelwolken en blijft het nog droog. Zo'n 13 tot 15 graden. In de nacht zijn er brede opklaringen en zakt het kwik naar 6 tot 9 graden. Mm-hmm. Morgenochtend is het zonnig. Richting het einde van de zon ontstaat regionaal wat stapelwolken. Om 10 uur 's ochtends is het rond de 12 tot 15 graden. Mm-hmm. Morgenmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt met geregeld zonneschijn. Ga je nou morgen van de zon genieten, smeer je dan wel goed in. Want tussen 12 uur en 3 uur is de UV-index 5. Dat betekent dat je het van tot 20 tot 30 minuten kan verbranden.
2: Het Weekend Vibes weerbericht.
0: Oh, sorry.
1: Ik was nog niet klaar.
0: Nee, ja.
1: Het wordt op veel plaatsen 20 tot 22 graden.
0: Oh.
1: Morgenavond blijft het verder droog en zijn er nog zonnige perioden. Later in de avond en na de nacht zijn er brede opklaringen. Het kwik zakt naar waarde tussen de 6 en in de 10 graden. Zondag kan het plaatselijk 20 graden worden. In grote delen van het land blijft het waarschijnlijk droog. Er is wel meer bewolking dan de dag ervoor. En later in de middag en de avond stijgt in het zuiden en vooral de zuidoosten van het land de kans op regen. En het weer na zondag, dat hoor je in uurtje 3.
0: Nou, hartstikke goed. Dankjewel. Tot zover.
2: De Weekendpool.
0: De Weekendpool die staat ook nog steeds open voor deze 8 mei. En ik heb twee platen tegenover elkaar staan. Twee Nederlandstalige producten. Samuel Welt en de Bankzitters op plaatje 1 met Uitslover, die vandaag dus uit de top 40 is geschoven. En Donnie en Senna met Waar blijf je nou? En die staat vandaag op plaatje 2. Dus één van die twee moet het worden. Ik laat ze nog even een keertje horen. Jij moet de keuze maken. Als je het dan mocht weten, dan mag je het doorgeven natuurlijk. Hè? Via Instagram, Weekend Vibes Flow Radio. Ga dan even naar de stories, plaatje 1 of plaatje 2. Het kan ook via de website weekendvibesflowradio.nl. Wat ook makkelijk is, is even het nummer van de studio in je telefoon zetten. 013 505 6030. Heb dan even door de fysieke tekst plaatje 1 of plaatje 2. Welke wil jij horen om 7:15 hier op Flow Radio bij Weekend Vibes?
2: Plaatje 1.

Nou, maak je keuze. Maak wel de juiste keuze. En doe dat ook voor 7:30. Want om 7:30 gaan we die lijnen sluiten hier. Gaan we alles bij elkaar optellen. En om 7:45 laten we jou weten wie dat de winnaar is geworden. Ja, dat was spannend. Want het gaat best wel gelijk op, moet ik zeggen. Maar goed, straks alles bij elkaar optellen, dan weten we het. Nu verder met de platen 1988. Dit is Michael Jackson nog een keertje. En Dirty Diana.

0: Ja, wat heeft die man toch veel muziek gemaakt, hè? Er zijn er verschillende platen die op de playlist terecht kunnen komen. Michael Jackson, 1988, maakte deze Dirty Diana, ja. En zo zijn we ook alweer aan het einde gekomen van uurtje 1, Rens.
1: Zo.
0: Ja, dit is ik knip hem met je ogen, een scheetje laten en het is voorbij, hoor.
1: Ja, precies.
0: Zometeen aan de andere kant van 7 uur zijn we natuurlijk bij je terug met nog veel meer lekkere muziek. Madonna hebben klaarstand, Vincent Fischer, de nieuwe single van John Newman. Die heb ik ook nog voor je klaarstaan, die vind ik persoonlijk erg lekker. En ik ga het nog even hebben over natuurlijk de Beekse Bergen. Er is altijd overlast en er is een reactie gekomen ergens in een weekblad. En ja, dat vond ik toch wel een hele strakke, passende reactie. Dus daar moeten we het straks eens even over hebben, Rens.
1: Ja.
0: Even kijken. En ik heb van de week heb ik trouwens iets meegemaakt.
1: Oh, wat dan?
0: In de Doelenstraat was ik ergens... Ik was ergens naartoe aan het lopen en ik zie iets gebeuren. En dat maakte mijn dag helemaal goed.
1: Oh, wat goed.
0: Ja, zo supermooi was dat. Daar ga ik het straks ook nog even over hebben. Dat allemaal dus in uurtje 2. We gaan hier ondertussen even een deur dicht doen. Ik zie al die stomme vliegjes weer binnenkomen.
1: Ja, precies.
0: Een hoop ellende. Hoop ellende komt er binnen vliegen op dit moment. Wij gaan afsluiten zometeen met Milk Inc. en Unstoppable. Maar tot die tijd heb ik natuurlijk nog iets anders voor je klaarstaan. En dat is deze. Een heerlijk uit 2023 van Frauke. Die vandaag ook weer een nieuwe plaat heeft uitgebracht.

Met Weekend Vibes uit je speaker kom je sneller in je weekendstemming. Tot 9 uur, de beste muziek en de juiste vibes. Het allerleukste programma van Flow Radio. Dit is Weekend Vibes met Nick van Hees.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
1: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
0: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de zesde en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. En vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
3: Piet, de website doet het weer eens niet.
4: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
3: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
5: Het is weer vrijdagavond.
6: Het is weer vrijdagavond.
5: Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in.
6: Oh yeah.
5: Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Eerste plaatje van uurtje 2, Kensington 2025. Een heerlijke plaat is dit. Lidl bij Lidl. Nick, blijf van die knopjes af. Hoppatee. Goed, we gaan beginnen met uurtje 2, dames en heren. Welkom. Leuk dat je erbij bent. Mocht je net inschakelen, heb je uurtje 1 al gemist. Ja, dat is wel een partij lekkere muziek die we hebben gedraaid. Het is 7 minuten over 7 exact op deze vrijdag 8 mei. Show 301, jaargang 6.
1: Ja.
0: Wat nog dit uur? Sowieso nog het bekendmaken van de weekendpol. Daar zometeen wat meer over. Ik heb daar van de week nog iets meegemaakt. Toen ik naar de winkel liep in Hilvarenbeek. Ik zag dat gebeuren en eigenlijk was heel mijn dag meteen goed.
1: Oh, wat dan?
0: Ja, nou, ik ga het dadelijk even zeggen. Jij bent echt nieuwsgierig altijd.
1: Ja, tuurlijk.
0: En de Beekse Bergen, er komen weer festivals aan. En daar wordt een hoop over gesproken. Iedereen laat zich horen. Iedereen heeft een eigen mening. Vind ik allemaal heel erg prima. Maar er is één meneer met een mening waar ik denk van... ja, je hebt eigenlijk wel een klein beetje gelijk.
1: Oh.
0: Daar straks wat meer over, Rens. Jij zit ook in de politieke genre, zeg maar. Dus... wordt daar wel eens over gesproken bij jullie in de partij, over de festivals?
1: Oh ja, zeker. Is een van de
0: overlast en zo?
1: Zeker nu met nu de festivals er weer aankomen.
0: Ja.
1: Er is laatst een rechtszaak geweest die verloren is door de gemeente. Dus het is wel een hot topic, zeg maar.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, ben benieuwd wat het gaat horen. Wat het gaat doen.
1: Ik ben benieuwd wat jij gaat zeggen, Nick.
0: Ja, er stond iets in de krant en er staat één meneer die heeft een reactie gegeven. En denkt van ja, je hebt wel een puntje. Je hebt wel een puntje.
1: Oh.
0: Maar goed, daar straks wat meer over. Eerst even iets anders.
2: De weekendpol.
0: En dat is de weekendpol. Die staat nog steeds open. Sinds gisteravond 7:30 staat deze online. Twee platen uit Nederland die ik tegenover elkaar heb gezet. Plaatje 1, Uitslover, Samuel Welten en de Bankzitters. Ja, staat niet meer in de top 40, dus als je me nog een keer wil horen, moet je daarop stemmen. Plaatje 2, waar blijf je nou? Tony en Senna.
1: Oh?
0: Ja.
1: Oh?
0: Oh?
1: Dat is wel leuke plaatjes allemaal.
0: Ja, toch wel, hè?
1: Ja.
0: Nou, ik zal ze even laten horen als je het echt nog niet mag weten.
2: Plaatje

gaan nadenken, want straks wil ik het ook van jou weten natuurlijk, hè, welke dat jij gekozen zou hebben. Ja, stemmen kan via Instagram, Weekend Vibes, Flow, radio geven naar de stories. Kies daar plaatje 1 of plaatje 2. Je kan ook gaan naar de website weekendvibesflowradio.nl. Wat je ook kunt doen is even een appje sturen naar 013-505-6030. En dan door plaatje 1 of plaatje 2.

0: het begin van je weekend. Tot 9 uur. Weekend Vibes op Flow Radio.
1: Jij was 21 in een grote stad. Niet gewerkt, je kreeg je geld van pap.

0: grote stad. Niet gewerkt, je kreeg je geld van papa. Gaf geen liefde, nee, alleen ze pas. Slechte voetbal, hij hield niet van mama.
1: Vincent Visser en Harteloos, jij vindt nog steeds leuke platen. Dus regelmatig draaien is niet verboden, zou ik maar zeggen. Rens,
2: ja.
1: Ik zei net al aan het begin van de show. Van afgelopen week ben ik te voet naar het dorp geweest. En wat ik daar heb gezien, dat maakte mijn dag gewoon helemaal goed. Wat was het geval? Ik liep in de Dulestraat. Ik was onderweg naar de winkel hier met de gele borden, zeg maar. Om even een paar boodschapjes te doen. En ik zie op een gegeven moment een jongen voorbij fietsen. Waar zou die geweest zijn? Een jaar of 12, 13. Die is aan het fietsen. En in één keer zie ik in mijn ooghoek op links, vanuit de Paardenstraat, een bus aankomen. Zo'n BBA-bus.
2: Ja.
1: Ik denk van, oké, weet je wat die jongen doet?
2: Nee.
1: 12 jaar, hè? Die stopt netjes bij de trottoirband. Ongeveer een meter of 30 van de kruising af.
2: Ja.
1: Hij laat die bus voorgaan. Die buschauffeur, die knippert een keer met zijn lichten. Die steekt zijn duim op en die geeft hem een knipoog. Die rijdt verder. Die jongen die fietst weer aan en alles is opgelost.
2: Fantastisch, toch?
1: Ja, dat maakt mijn dag helemaal goed. Het kan dus toch, de jeugd van 12, 13 jaar. Ja. Ja, normaal zou iemand gewoon doorkrossen en denken van, ja, stikt aan die bus. Maar hij zei netjes, hij ging daar, hij parkeerde naast de trottoirband. Hij zwaaide zo naar de buschauffeur van, kom maar, die bus die komt aan. Mijn dag was helemaal goed.
2: Mooi.
1: Ik ben glimlachend naar de winkel gegaan.
2: Ja, altijd mooi, hè? Als de kinderen dat inzicht hebben. En,
1: dat vond ik gewoon machtig om te zien. Heerlijk. Dat is bij ons op school af en toe ook, dat je denkt van, hé, hoe kom je erop? Waarom doe je dit? Ben je helemaal niet gewend van onze kinderen? Dat ik denk van, oh, je hart smelt. Dat dus. Straks gaan we nog even draaien Superhero van Love voor jou. Want die stond vorige week in jouw lijst. Zijn we niet aan toegekomen. Je had ook een plaatje van Vrouwkje, onbezonnen. Ja. Maar ik heb Vrouwkje al in het eerste uur gedraaid. Dus die zet ik even over naar een andere show, als je het niet erg vindt.
2: Ja, helemaal goed.
1: Nee, er komt elke week heel veel lekkere muziek uit. En de plaat die ik nu klaar heb staan, die kwam vorige week uit. En ik vind dat zo lekker dat ik dacht van, ja, ik moet hem toch even draaien. Hij is super vrolijk, hij is super lekker. Het is de nieuwe single van John Newman. Vorige week is uitgekomen, je hoort hem al de hele week. Ik draai hem nog een keer.

0: Heerlijke nieuwe single van John Newman. Je gaat hem vaak horen. Hij staat ook gewoon in non-stop. Merry Go hier op Flow Radio. Weekend vibes, 7:50. Rens, ik kreeg net een appje.
1: Ja.
0: Dat de weekendpoll toch wel erg moeilijk is. Of dat we nog één keer de fragmentjes konden laten horen. Ga jij daarmee akkoord?
1: Ja, vooruit dan.
0: Oké, nou vooruit. Goed luisteren. Dit zijn de twee fragmenten van vandaag.

0: Het is ook wel erg lastig, hoor, moet ik zeggen. Het zijn twee, drie goede, nou ja, eigenlijk vier hele goede artiesten. Twee keer twee.
1: Oh.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Zijn we wel aan de bankzitters, uitsloven, plaatje 1, plaatje 2, waar blijf je nou, Donnie en Senna? Stemmen kan nog 10 minuten lang. We gaan even terug naar vorige week, onze 300ste uitzending, Rens.
1: Ja.
0: We begonnen met jouw lijst, uurtje 1, van 6 tot 7. Daar stonden twee platen in die we niet konden draaien, want ja, we hebben ook al wat gauw gehoord natuurlijk. En Ingrid en Amy waren nog op bezoek, we hebben de voorzitter nog even gebeld. Maar dat was in het uur van Jurgen, die heeft ook nog twee plaatjes openstaan. Love, die had jij erin staan met Superhero.
1: Ja.
0: Waarom die plaat?
1: Ja, dat plaatje heeft voor mij heel veel betekend. Het is voor mij een topartiest. En dit is een gevoelig liedje die hij eigenlijk nooit schrijft. Hij heeft veel voor mij betekend. De artiest, maar ook het liedje in tijden dat ik het wat moeilijker had. Dus vandaar dat het in mijn uurtje stond.
0: Oké, ken je hem ook dan of niet?
1: Nee. Het is een Amerikaans artiest.
0: Maar... Oh ja, nou je weet toch nooit met die connecties van jou allemaal tegenwoordig?
1: Nee.
0: Oh nee, oké, vooruit. Nou, we gaan hem nog even voor je draaien. Als goed maagertje, omdat we hem vorige week niet in de lijst hadden. Love and Superhero. Favorietje van onze Rens.

0: Superhero love. Er zijn twee momenten in jouw leven waarvan ik kan zeggen dat moet één van die twee momenten geweest zijn,
1: oh,
0: denk ik.
1: Dan ben ik wel benieuwd wat dat is dan.
0: Ja, ik ga het niet op de radio zeggen.
1: Oké.
0: Ik zal het dadelijk achter zeggen. Dus één iemand die jij verloren hebt.
1: Ja.
0: En één iemand die je bijna verloren hebt bent. Zeg ja. Maar. Dus één van die twee moet het zijn.
1: Ja, ik ben benieuwd. Zeg maar achter de schermen zo.
0: Ja, jij weet wat ik bedoel. Is die eerste of is die tweede?
1: Het is de eerste.
0: De eerste? Ja. Ja, nee, dan denk ik dat ik het al weet, ja. Goed, nou, tot zover even het emotionele gedeelte weer van de show. Wij gaan naar nieuwe muziek, ja. Want er zijn vandaag nieuwe platen uitgekomen in Platenland. Sowieso ook in de tipperaden. En de plaat die ik nu ga instarten is een plaat van Jonas Blue en Malief. En Jonas Blue, die kennen we natuurlijk. Die heeft al meerdere platen gemaakt. Maar die Malief, die komt daar in één keer de hoek om kijken. Waar dat die Jonas Blue hem heeft opgedoken, dat durf ik echt niet te zeggen. Maar als ik zeg Malief, dan denk ik aan Malediven. Misschien dat hij daar...
1: Ja,
0: je weet maar nooit natuurlijk. Het is wel een heerlijk plaatje. Het is een zomerse sfeer die erop zit. En we gaan hem toch even draaien. Het is een heerlijk plaatje. Dat lijkt een beetje op die van...

Ja, ik denk dat hij de Summer Vibes wel gaat halen, hoor, deze. Een heerlijke nieuwe single van, even kijken, Jonas Blue en Malief. Ik was het even kwijt, sorry.

0: Cloud, Cloud, hoe dat je hem ook noemt. La Pression hier op Flow Radio.
1: Ja.
0: Rens.
1: Ja, zeg het eens.
0: Kijk naar de klok. Het is 19:30 geworden, jongens. Jee.
2: Op de helft.
0: We zijn op de helft. En je weet wat dat betekent. Wat dat betekent dat wij de lijnen gaan sluiten. Van onze weekendbol. Het is voorbij. Het is over en uit. Je mag niet meer stemmen. Tot zover, dankjewel. Wij gaan alles bij elkaar optellen. 19:45 hoor je hier de uitslag op Flow Radio.
3: Als je het leuk vindt om naar goede, leuke, vrolijke, maar soms ook vergeten muziek te luisteren. Luister dan.
4: Elke zaterdag.

0: even back to the 90s met Delirium en The Silence. 1997 alweer. Oh. Volgens mij... Zo. We stemmen het een beetje af, weten. Volgens mij hebben we deze plaat nog helemaal niet gehad in de 90s. Dus het kan goed zijn dat hier in januari in komt te staan natuurlijk.
1: Leuk.
0: Met onze Jurgen zitten luisteren. Ja, 7:55 op de zender van Flow Radio. Dit is Weekend Vibes nog tot aan de klok van 9:00 vandaag op Links Rentschapendonk. Mijn naam is Nick van Hees. En we gaan het eens even hebben over de Beekse Bergen. Want de festivals komen er weer aan. En er is een oproep geweest in het, in het weekblad, of in het dagblad, zeg maar, hier uit Tilburg. Wat zijn nou de voorstanders, wat zijn de tegenstanders, welke opmerkingen hebben jullie, enzovoorts, enzovoorts. Nou, er zijn een hele hoop voorstanders natuurlijk, die zeggen van, ach, voor die paar keer per jaar, hey, het zit in je systeem, je weet wanneer het gaat komen. Wil je het niet horen, ga dan ergens logeren, of in ieder geval, ga lekker een weekendje weg of zo, ga jezelf verwennen. Maar er zijn dus ook tegenstanders. En ene meneer Verhagen die heeft gereageerd.
1: Ja.
0: En die heeft toch... Ja, ik weet niet. Ik zeg niet dat het moet, hè. Maar hij heeft wel een puntje van gelijk.
1: Nou, vertel.
0: Moet ik zeggen. Die zegt, op het festival loopt vrijwel iedereen met gehoorbescherming en oortjes in om gehoorschade te voorkomen. Zet het volume gewoon iets lager, dan is de gehoorbescherming niet meer nodig. Kun je gewoon genieten, is de overlast voor omwonenden een stuk minder en kunnen de festivals gewoon blijven bestaan.
1: Ja.
0: Er zit toch een klein kerntje van waarheid in, vind ik.
1: Een klein kerntje, inderdaad.
0: Want iedereen loopt inderdaad met van die oorplopjes in. Klopt. Van het staat zo, of tenminste, fucking hard. Het is meer om de tonen eruit te halen natuurlijk. Maar ik vind wel dat hij een punt heeft.
1: Een groot deel van de festivalbeleving... Ik praat het niet goed, want ik geef ook veel om goed gehoor. Mm-hmm. Maar een groot deel van een festivalbeleving is ook dat je de muziek voelt, letterlijk. Dus dat je de trillingen voelt in je lichaam. Dat is een deel van de beleving. En als jij de muziek van... Nu staat op een maximale... Er zijn een paar piekmomenten op 103 decibel. Als jij die halveert, is dat volume naar 100 decibel. Want zo werkt zo'n decibelschaal. Als je naar beneden gaat, halveert dat. Mm-hmm. Elke 3 decibel halveert het volume. Dan voel je die trillingen minder. En dan haken mensen vaker meer af... omdat dat dan niet de optimale festivalbeleving geeft.
0: Ah, zo.
1: Zo werkt dat.
0: Nou goed, er is ook iemand die een tegenstanderreactie heeft genoteerd. Even kijken. Het afgelopen seizoen heeft er een geluidsmeting in onze tuin plaatsgevonden... tijdens Awakenings van 7:00 op vrijdagavond tot zondagavond. Deze meting was random. Ze reden rond en zochten een meetplek. Kwamen bij ons uit. Hemelsbreed wonen wij 2 kilometer van het festivalterrein.
1: Ja.
0: De geluidstechnici vonden het geluid erg hard. Heel hard. Overschreed vroeg in de avond al de norm. De gemeente Hilvarenbeek reageert niet op ons verzoek om het geluidsmetingsrapport... Dus er wordt wel rondgereden blijkbaar. Om
1: ja, zeker. Er zijn onafhankelijke meters, zeg maar. Ja. Omdat de gemeente...
0: Ik ben achter een vlieg aan het gaan. Want ik word daar gewoon helemaal gek van. Maar goed.
1: Omdat de gemeente heeft afgesproken van... joh, we zeggen een piekmoment maximaal 103 decibel.
0: Ja.
1: Daar moeten mensen zich aan houden. En zodra die piek wordt overschreden... krijgt het festival dat binnen. En passen ze dat aan. Het zachter zetten van het volume, net anders richten van de boksen. Daar zijn maatregelen voor. Dus monitor het constant of het niet overschreden wordt.
0: Ja, maar de gemeente Hilvarenbeek die gaat daar ook naartoe toch om wat mee te kunnen verrichten, of niet?
1: Nee,
0: of huren daar een bedrijf voor in?
1: Dat weet ik niet zeker, maar volgens mij is dat de omgevingsdienst die metingen doet.
0: Ja, ja. Zou dat dan die dienst zijn waar die mevrouw het over heeft?
1: Dat dat zou zomaar kunnen.
0: Rondrijden?
1: Het zou zomaar kunnen, ja.
0: Ah, oké. Okay. Goed, ben jij voor, ben je tegen?
1: Ik ben voor, omdat ik vind dat wij duizenden mensen een weekendje plezier geven. En dat mag voor mij, ik vind niet eens overlast, maar dat mag ik af en toe wel horen. Ja.
0: Ja, nou ja, het is ook elk jaar weer verschil natuurlijk. Ligt maar net aan hoe de wind staat.
1: Kijk, het is niet mijn muziek, maar ik heb er ook geen last van.
0: Nou, dat is het ding. Ik moet zeggen, er is een moment op het park dat er dus een festival is. Dat is, heet dat ook alweer? Niet dat Boonk Boonk, dat andere. Waar heel veel verschillende bandjes komen ook.
1: Best Kept Secret?
0: Ja, die.
1: Ja.
0: Dat is echt muziek, wordt heel vaak gezegd.
1: Ja. Dat is ook echt
0: dat
1: muziek.
0: Dat is die Boonk Boonk. Ja, er is wel een Boonk Boonk afdeling, maar die staat dan ergens in de bossen in een kleine keet of zo. Maar dat is muziek. Dat is nog om aan te horen. Met zijn echte Awakenings en Decibel. Ja.
1: Nee, maar ik woon er nog vrij dicht in de buurt. En mijn vriendin woont er ook vrij dicht in de buurt. Maar ik heb daar eigenlijk nooit last van. Ik heb meer last van de feest op de Vrijthof dan bij...
0: Oh, serieus, ja?
1: Ja, serieus.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Nou, goed. We gaan nog wat muziek draaien. Zometeen over 5 minuten gaan we die uitslag bekendmaken. De weekendpoll, wie gaat er winnen? Dat is allemaal over een kleine 5 minuten. Nu weer Sam Veld.

0: ook zo lekker zomersblaadje, Zandveld en zoveel oud. En memories hier op Flow Radio. Niet echt verkeersinformatie meer, maar ik kan je wel vertellen. Breda naar Tilburg, Tilburg Centrum West. De afslag daar, die is nog steeds dicht. En dat komt allemaal door het politieonderzoek. Wij gaan naar België. Op naar de winnaar van de weekendpool, want er is een winnaar. Nu, Maxime en Babette op Flow Radio Weekend Vibes. Hoe dan ook.
1: Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden. Om niet te slapen in dat grote bed alleen.

0: blijft een mooie plaat, Maxine en Babette. En hoe dan ook. We hadden net over de afrit hier nog steeds dichterbij Tilburg. A58, flink ongeluk gebeurd op de Blaakweg. Je had nog het laatste nieuws, Rens?
1: Ja, de man is overleden van 82 jaar. En zijn vrouw van 79 ligt nog steeds zwaargewond in het ziekenhuis.
0: Dat is niet mooi. Alle sterkte voor de nabestaanden natuurlijk.
2: De Weekendpool.
0: De Weekendpool. Het is 7:15. Dat betekent dat wij een winnaar bekend gaan maken. Want er is inderdaad een winnaar. Twee platen gingen gisteravond om 7:30 online tegenover elkaar. Plaatje 1, Uitslover, Samuel Welte en De Bankzitters. En plaatje 2, Waar blijf je nou? Van Donnie en Senna. En welke is het geworden? Ik laat ze eerst nog even horen. Dit waren ze voor vandaag.
2: Bla.

0: en O.
1: Ik ga eerst even kijken naar links, Rens. Welke zou jij gekozen hebben? Plaatje 1. Plaatje 1. Oh, zijn wij het weer niet eens?
2: Oh.
1: Ja, ik ga toch even voor plaatje 2. Donnie en Senna, waar blijf je nou? Ik vind die heerlijk. Ik hoorde die de eerste keer, die zat er gelijk in bij mij.
2: Oh, nee, bij mij niet.
1: Ja, nee, jawel. Ik vind hem heerlijk. Er is een winnaar. Er is goed gestemd. Dankjewel daarvoor. Aanstaande donderdag gaat er weer een nieuwe online. Dat zijn ook twee hele leuke plaatsen die ik ook vrij moeilijk vind om te kiezen. Maar ik kan er nog een hele week over nadenken voordat die online gaan. Dus ik heb daar tijd zat voor. 65% van de stemmers heeft vandaag gekozen voor plaatje 1. Uitslovers, ja. Samuel Welten en de Bankzitters. Ja, dat is toch een favorietje volgens mij van de mensen.
2: Ja, nou,
1: ook die van jou. Verder van Meli, Francis Leeuwenburg, Kian van Eyck, Dennis van den Berg, Puk Emmers, Job van Eeswijk, Gijs Paulussen, Max Abrahams. Dankjewel voor het stemmen. Dit is de winnaar van vandaag.

0: Elke keer als ik deze plaat instart en die naam uitspreek, Angel met Libre, dan denk ik aan Angel van de Gouden Corollas hiervoor. Die heet ook Angel. Ja, heel raar is dat. Destijds bij de Vlog ook nog veel meer samenwerken op zaterdagmiddag voor Dido Joe. Dus ja, elke keer dat ik die plaat zie, dan denk ik van, oh ja, dat is die. Nou goed, tot zover. Hey, we zijn alweer aan het einde gekomen van uurtje 2, dames en heren. En zojuist verschijnt op de NOS-site dat als laatste provincie ook de wolf in Zuid-Holland is waargenomen. Maar ik kan je ook vertellen dat de wolf in Hilvarenbeek is gesignaleerd.
1: Oh, leuk.
0: Ja, jij zei het dus.
1: Ja, dat klopt.
0: Op het grootachtig. Ja, bij het Groot Loo, toch?
1: Ja. Klopt.
0: Daar is een wolf gefilmd door een voetganger. En ja, die wolf die steekt er heel rustig over en dan gaat hij de weiland in. Het is wel een heel groot beest, vind ik.
1: Ja, vind je?
0: Ja, ik ga 's morgens nog wel eens wandelen. Maar ik heb nou zoiets van, ga ik nog wel die kant op?
1: Oh?
0: Ja, je weet er niet wat zo'n beest doet.
1: Nee. Ja, nee, ja.
0: Ja, die man die zette er ook flink de pas in op een gegeven moment. Ja. Hoor, toen hij hem van dichtbij zag. Die had echt zoiets van, ik moet even verder doorlopen. Want ik ga hem niet hier bij de staart pakken en filmen, zeg maar.
1: Nee, hij me niet verstandig.
0: Nee, dat is niet heel handig. We gaan nog één plaatje draaien. Zometeen aan de andere kant van 8 uur zijn we weer bij je terug met de nieuwe single van Triggerfinger. En die heet Kong Clean. Dat allemaal dus in uurtje 3. 4 minuten voor de klok van 8 uur geworden. We gaan deze nog draaien. Die is wel heel erg gezellig, moet ik zeggen. Dus als je lekker wil swingen, gewoon even lekker meedoen. Plaatje 1999, de Mavericks. Hier komt mijn baby. Ik zeg tot zometeen na 8 uur.

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanaf de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: Piet, de website doet het weer eens niet.
2: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
1: Ah, fijn. Hij doet het weer.
3: 8 uur. Nieuws.

0: In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie er komt.
1: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als iemand, als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En ja, je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
0: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is weer vrijdagavond. Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Heerlijk singeltje. A Trigger Finger and Come Clean op Flow Radio. Nieuwe muziek, altijd lekker om te draaien. Dat in het leukste programma van de zender Flow Radio. Weekend Vibes nog tot aan de klok van 9 uur. Ja. En zo zijn we alweer aangekomen aan uurtje 3. Het is bijna 6 minuten over de klok van 8 uur op deze vrijdag 8 mei. Show 301, jaargang 6. We beginnen binnenkort. Binnenkort beginnen we aan jaargang 7, Rens.
1: Ja.
0: 5 juni aanstaande, dan zijn we exact 6 jaar op de zender. En dan gaat jaargang 7 in een
1: Horen
0: weekje
1: oud.
0: Later. Ja, zullen we het daar maar niet over hebben?
1: Nee.
0: Okay. Tot zover. Straks nog even over... wat wou ik ook alweer zeggen? Ik weet dat niet meer. Nou, we hebben sowieso nog de weekendroulette.
1: Ja.
0: Daar gaan we weer mee gaan we weer aan draaien vandaag.
1: Ja, zeker.
0: We hebben sowieso nog een uitgebreid weeroverzicht. En ja, als je mee wil kijken, dat kan. Flowradio.nl/kijklive of via diverse kanalen op Beek TV. Onze collega Dennis van der Berg die zat ook het kijken. En toen straks, ik denk hij is in slaap gesukkeld. Maar nee, hij was even boodschappen doen. Die gaat dan op vrijdagavond boodschappen doen.
1: Ja, Dennis.
0: Ja, blijkbaar. Ja. Ja, dan moet je zorgen dat je of net ervoor of op zaterdagochtend heel vroeg naar de winkel gaat. Dennis. Even opletten, jongen. Even niet meer doen, hoor. Godverdorie. Nou, in ieder geval leuk dat je erbij bent, Dennis. Hij zit weer voor de tv. Nou, hij ligt weer voor de tv. Als het goed is, heeft hij dan ook gelijk een zak chips meegenomen. Dat hij lekker zit te bunkeren.
1: Ja, dat weet je niet.
0: Ja, dat weet ik ook niet. Ja, veel muziek nog. Ik heb nog Swedish House Mafia voor je klaarstaan. Ik heb Ritsen. Ken je die?
1: Nee, die
0: Ritsen. Dat is een leuke plaat.
1: Oh, nou, ja. Dan gaan we dat horen. Hè?
0: Ja, nou ja, als we eraan toekomen wel. Maar ik denk het wel. Ik ga gewoon zorgen dat ik hem draai. De nieuwe single van Miss Montreal, die hebben we ook nog in dit uur zitten schuilen. Die draaien we al een week op de zender, maar die is wel erg lekker. Dus reden genoeg om die ook nog even voorbij te laten komen. Rens Kapendorp, klaar voor uurtje 3?
1: Zeker weten.
0: Nou, daar gaat hij weer, dames en heren. We gaan er tegenaan. Uurtje 3. Hou de allerlei.

Inderdaad, leuk dat je erbij bent. Nog veel meer muziek onderweg. Zometeen Davina Michel uit 2022 met No Angel. Maar eerst nog even terug naar het jaar 1989 met deze knijter van...

Terug jouw werkweek. Met alleen maar hits en de nodige dosis humo. Leuker kan je weekend niet starten. Stem tot 9 uur af op Weekend Vibes. Op Weekend Vibes. Het allerleukste programma van Flow Radio.

0: even die lekkere stem van Davina Michel 2022 en No Angel op Flow Radio. Rens, we gaan het weer even doen, want uurtje twee was ik het helemaal vergeten. Joh. Het opmerkelijke nieuws. Nee, maar we hebben wat tijd over, dus het kan nog. Als ik zeg vakantie en lichtbedjes aan een zwembad, hoe denk jij daarover?
1: Dat gaat over handdoeken claimen.
0: Ja, inderdaad. Een reisorganisatie die moet een Duitse toerist een schadevergoeding van meer dan €900 betalen naar klachten over bezette lichtstoelen. Het lukte de toerist niet. Ik herhaal, niet. Om een stoel te bemachtigen, doordat andere gasten die steeds reserveerden met handdoeken, hoewel dat eigenlijk verboden is. De man was in 2024 met zijn gezin op vakantie in een hotel op het Griekse eiland Kos. Je kent het wel. Mm-hmm. Hij verklaarde dat hij elke dag 20 minuten maximaal kwijt was aan het zoeken naar een lichtstoel. Ook als hij om 6 uur opstond 's morgens vroeg, lukte het niet om een stoel te bemachtigen.
1: Zo.
0: Ja. Zijn kinderen waren gedwongen om op de grond te liggen. Nou ja, er zal toch best wel ergens een beetje gras zijn of zo waar je op kunt liggen.
1: Ja, en anders ga je toch zwemmen gewoon.
0: Ja, inderdaad, daar is een zwembad toch voor. Ja. Je gaat er niet aan het water liggen om naar het zwembad te liggen kijken hoe die golfjes zo op en neer gaan.
1: Nee.
0: Hij klaagde de reisorganisatie aan omdat die het reserveringssysteem met handdoeken toestond. Volgens de Duitser waren de lichtstoelen zo vaak gereserveerd dat ze niet konden worden gebruikt. Hij stelde dat de reisorganisatie had nagelaten het verbod van het resort hierop te handhaven en dat gasten er niet werden aangesproken. De rechtbank benadrukte dat de reisorganisatie het hotel niet runt en niet op elk moment een lichtbed kan garanderen. Deze oordeelde dus dat het gezin recht had op een gedeeltelijke terugbetaling van de pakketreis, aangezien die gebrekkig was.
1: Nou, dus dat zal we weer kosten.
0: Hoewel de reisorganisatie aanvankelijk een terugbetaling van €350 had uitgekeerd, heeft het gezin nu recht op een terugbetaling van €986,70. De man had, daar komt hij aan, voor 4 personen betaald €7100 voor zijn vakantie. Ik weet niet wat je dan allemaal extra's hebt of zo. 4 auto's.
1: Dat zal wel all inclusive zijn.
0: Ja, ik denk het ook wel. Goed, tot zover even. We gaan nog even naar iets anders. Want lik jij wel eens aan een rietje?
1: Ik lik nooit aan een rietje, nee. Zeker niet met die papieren.
0: Nee, dat is troep, die blijft aan je tong ook. Nee, maar je moet nooit aan een rietje likken en dan terugleggen. Een 18-jarige Fransman is in Singapore aangeklaagd omdat hij dus aan een rietje uit een drankautomaat likte en het vervolgens teruglegde in het bakje.
1: Serieus?
0: De tiener filmde zijn daad vorige maand en plaatste de video op zijn social media. De beelden gingen viraal door heel Singapore. Nou, volgens rechtbankdocumenten moest het bedrijf van de drankautomaat daardoor alle 500 rietjes in het bakje vervangen. Het bedrijf dat sinaasappelsap verkoopt, heeft aangifte gedaan. De man is aangeklaagd voor vandalisme en het verstoren van de openbare orde.
1: Nou,
0: ja, serieus. Als hij schuldig wordt bevonden, Rens, aan vandalisme, riskeert hij een gevangenisstraf van, hoe lang denk je?
1: 5 jaar?
0: Nee, zo erg is het niet. Hij riskeert een gevangenisstraf inderdaad van 2 jaar en een boete. Hij kan 3 maanden celstraf krijgen en een boete krijgen. Dus als hij wordt veroordeeld voor het verstoren van de openbare orde. Dus dat is nog even de vraag wat het wordt.
1: Wauw.
0: Nou, Singapore die staat bekend om zijn strenge straffen voor vandalisme en vernieling. Zo staat er een hoge boete van duizenden euro's op het weggooien van afval op straat.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel iets hebben.
1: Ja,
0: daar kan ik wel mee leven. Ook heeft het land een kauwgomverbod en is uitspugen van kauwgom op straat ten strengste verboden.
1: Nou, weten we dat ook weer.
0: Ja. Nou, dat dus. Goed, tot zover. Ik kan je wel zeggen dat er binnenkort weer een hoop rotzooi in ieder geval op de Vrijthof komt te liggen. Want Rens komt er weer aan. 13 juni is het weer zover, dames en heren. En dan gaat het weer gebeuren in Hilvarenbeek.
2: Opgepast voor de start.

0: Attention!
1: Ja, daar zijn ze weer.
2: Koop uw penningen aan de kassa voor de volgende rit.
3: Look out, here we go.
4: Fucking high speed.
5: Alweer een winnaar.
6: Nou, tot zover. Ja. En weet je wat nou het leuke is? Het is 13 juni, is kermis in Hilvarenbeek. En onze Jurgen zit op 12 juni bij mij.
7: Oh.
6: Dus misschien moet ik hem eens even die kermis opsturen.
7: Ja.
6: Dat hij even een klein slagje doet vanaf de kermis. Wat er allemaal te zien is. Misschien is dat wel een idee. Hey, we gaan door naar nieuwe muziek. Die vandaag is uitgekomen in de Tipperade. Ja, en wij draaien deze plaat eigenlijk al een weekje op de zender. Want de plaat zelf is vorige week al uitgekomen. Maar goed, hij mag er wezen. Hij mag er zijn. Ik vind hem erg lekker. Ik vind hem erg leuk. Het is de nieuwe single van Miss Montreal. Die kennen we natuurlijk als Sanne Hans.
7: Ja.
6: Jij zei het vorige week al. Ze heeft ooit een mooi nummer gemaakt bij De Beste Zangers. Ja, en ze maakt alleen maar lekkere muziek, vind ik. Op de Nederlandse Tour, dit is Schuilen, haar nieuwe single.

0: Lekker hoor, deze nieuwe single van Miss Montreal. Schuilen, nu op Flow Radio.
1: De geschiedenisfeitjes.
0: Ja, 8 mei. Deze vrijdag 8 mei met nog 237 dagen te gaan tot het einde van het jaar 2026. Rens, ben jij klaar voor de geschiedenisfeitjes?
2: Jazeker.
0: We gaan naar 1708. Toen brandde Hardenberg af als gevolg van een fout van Aaltje Kraak.
2: Weet u wie Aaltje Kraak was?
0: Nou ja, Aaltje Kraak was een oude vrouw en ze zou bij het zoeken naar garen een kaars of kandelaar in haar bed hebben laten omvallen, waardoor haar huis vlam vatte. Door aanhoudende droogte en de harde wind brandde het gehele dorp, bijna het gehele dorp, voornamelijk gebouwd van hout, bijna helemaal af op een kerk, een school en een paar huizen na.
2: Ja, precies dat.
0: Nou, goed. Iedereen een keer dakloos, dankzij een kaars in bed.
2: En Aaltje.
0: Kandelaar. En Aaltje, ja, die was de garen kwijt.
2: Ja, het is toch wat.
0: Ah, die was wel gaar op het einde natuurlijk ja. Die dame, die Aaltje.
2: Nou, ik vind het altijd fascinerend hoe je zo'n verhaal uit 1708 alsnog zo levend kan houden.
0: Ja, het zal wel ergens genoteerd zijn natuurlijk. Ja. Het is ook een grote gebeurtenis. Heel Hardenberg brandde bijna af.
2: Ja, fair.
0: Ik weet niet hoeveel huizen dat er stonden op dat moment, maar ja, het was
2: niet veel
0: heel, bijna heel Hardenberg was weg. Dan mijn huis of 17 of zo misschien.
2: Ja, precies.
0: Ik weet het niet. We gaan naar 1945, dan capituleert Duitsland, waarmee de Tweede Wereldoorlog in Europa ten einde komt. 1970 komt het Beatles-album Let It Be, Let It Be uit.
2: Ja, dat was natuurlijk een
0: uniek
2: succes, hè?
0: Ja.
2: Weet je waar die is opgenomen trouwens?
0: Ik denk bij Pierre Chaffois Chateau hier ergens in Tilburg.
2: Nee. In die Abbey Road Studios.
0: Oh, in Londen.
2: Ja, dat is...
0: Ja, dat is wel dé studio natuurlijk om op te nemen, hè? Daar moet je gewoon in je leven een keer... Daar moet jij eigenlijk ook een keer gewoon een keer een plaat opnemen. Ja, al is maar om in te zingen.
2: En weet je hoe lang het hele album duurt?
0: Nee.
2: 35 minuten.
0: Dat is niet veel.
2: Er staan 12 nummers op.
0: Ja, 6 op A en 6 op B. Waar het toen nog LP's natuurlijk, hè?
2: Ja, zeker.
0: We gaan naar 1980. Wordt in het Nederlandse stads- en streekvervoer de nationale strippenkaart ingevoerd. Ken jij die nog, de strippenkaart?
2: Nee, die ken ik niet meer, nee.
0: Dat was een onderdeel van het nationaal tariefsysteem. De strippenkaart was gewoon eigenlijk een... die had je in het groot en in het klein. Dus je had... ik weet niet meer precies hoeveel, maar je had dus strippen aan de voorkant. Dat was een enkele. Maar je had ook een strippen aan de achterkant. En als je van hier naar Tilburg moest, als je van Hilvarenbeek, van de molen naar Tilburg Centrum moest, moest je volgens mij 4 strippen af laten stempelen.
2: Oh.
0: Ja, en dat varieerde dan weer. Ja, de prijs weet ik niet meer. Dat was iets van 7 gulden of zo voor een strippenkaart. Daar kon je
2: maar
0: dan
2: 5 of 6
0: keer mee naar Tilburg.
2: Ik ga van Doelenstraat naar Tilburgseweg.
0: Ja.
2: Maar je blijft langer zitten.
0: Ik weet niet meer precies hoe dat het zat. De buschauffeur hield het wel mee in de gaten, hoor.
2: Ja, het is ook wel lang geleden natuurlijk.
0: Ja, het is echt heel erg. Ik ging met mijn oma altijd op zaterdag naar de stad. En ik weet, als je 5 of 6 strippen had... dan kon je binnen 1,5 uur... dan kon je met diezelfde 6 strippen kon je weer terug naar Hilvarenbeek.
2: Oh, zo. Ja,
0: dan moest je wel binnen 1,5 uur die stad weer uit zijn. Om de bus
2: maar
0: te
2: dat is ook niet te doen natuurlijk.
0: De ene keer lukte dat wel, want dan ging je iets halen. Dan wist je waar je het moest kopen en dan ging je weer terug. Toen hadden we nog geen internet natuurlijk.
2: Ja.
0: Hadden we nog geen online kopen, dus vandaar. We gaan naar 1999. Dan wordt in Six Flags Amerika de attractie The Joker's Jinx geopend.
2: Ja, de Joker's Jinx. Heb jij dat gezien? Want dat is een belangrijk...
0: Nee,
2: dat is een best bekend dingetje, hoor.
0: Ik durf het echt niet te zeggen wat de Joker's... Ja, het zal wel iets met de Joker van Batman te maken hebben of zo?
2: Ja, het is een groen paarse achtbaan.
0: Ja, de Joker dus. Die was groen paarse.
2: Ja, dus...
0: In 2007, op de dag van vandaag, verschijnt het eerste nummer van het gratis dagblad Dag. Naast de gratis bladen als De Pers, Metro en Spits, die waren er al.
2: Dag ken ik helemaal niet.
0: Nee, ik ook niet. De Spits en de Metro heb ik wel heel veel gelezen. Iemand die bij ons met de trein en met de bus kwam, die nam dat mee vanaf het station.
2: Ja,
0: dat was daar.
2: Dat kon je
0: gratis.
2: Toen nog
0: gewoon gratis meenemen. Ja.
2: Ja, dat is ook allemaal niet meer. Hè?
0: Nee, is ook niet meer. Het lag gewoon in de trein toen. Allemaal. En we gaan naar de laatste voor vandaag, 2011. Dan wint de FC Twente voor de derde maal in de geschiedenis de KNVB-beker. Ja. Het wint de finale van het toernooi met 3-2 van titelverdediger Ajax. Ja, nou is dat al helemaal niet zoveel meer natuurlijk, Ajax. Dat kun je tegenwoordig ook.
2: Nou, over het volgende punt, Nick.
0: Wat dan?
2: Over die metro, hè?
0: Ja.
2: Ik kan me nog vaak herinneren, ik weet niet of jij vaak met de trein ging.
0: Wij gingen met 10 naartoe altijd, met neef in de zomer.
2: Maar ik kan me nog vaak ergens herinneren dat iemand, dat een medewerker van NS door de trein liep om koffie te verkopen.
0: Ja, inderdaad. Als je op
2: klopt
0: een
2: lange, dat?
0: Ja, nou, dat was niet op de stoptrein. Dat was op de Intercity.
2: Intercity, ja.
0: Ja, dat was op de Intercity.
2: Met een grote kan op de rug. En dan
0: oh nee, dat niet. We hebben echt een duwkar gehad, vroeger nog.
2: Oh, ja,
0: waar je kon kiezen uit snoep en drinken en zo. En dan gingen ze weer verder en dan zetten ze hem weer op de rem. En dan gingen ze weer verder en weer op de rem.
2: Ja, dat is tegenwoordig helemaal niet denkbaar.
0: Nee, je moet het zelf meenemen tegenwoordig. Ja. Nee, je krijgt niks meer in de trein. Nee, sowieso niet. Goed, we gaan door, jongens.
1: Gezelliger kan het echt niet worden. Alleen met Weekend Vibes ga je op en top je weekend in.
0: Ja!
1: Ga je op en top je weekend in. Tot 9 uur. Alleen maar hits bij Flow Radio. Dit is Weekend Vibes met Nick van Hees.
0: We gaan dus even vaart maken, want zo meteen komt die weekendroulette eraan. Welk nummertje wordt het en welk muziekje gaan we daarvoor draaien? Nu eerst Maroon 5 2010. Dit is Misery.

0: Het is altijd leuk als je platen een hele tijd niet gehoord hebt, om ze dan toch weer te draaien. Dit is ook weer zo lekker. Ik hoor hem laatst voorbij komen op de radio. Ik denk, ja, waarom niet? Waarom kunnen we die gewoon niet draaien? Maroon 5 en Misery. Rens, ik ben net nog iets vergeten.
1: Oh, wat dan?
0: Het is vandaag ook de dag van het Rode Kruis. En het is vandaag de dag van de heftruckchauffeur.
1: Oh,
0: dus nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel.
2: De Weekend Vibes Weekend Roulette.
0: Het is weer zover. Vorige week hadden we even geen roulette, omdat we onze 300ste uitzending aan het vieren waren. Vandaag wel. En we gaan weer een gokje wagen. De weekendroulette. Ja, mocht je voor het eerst luisteren, kijken, dan denk je bij jezelf van, wat is dat, die weekendroulette? Nou, het is eigenlijk heel simpel. We hebben een roulette hier op tafel liggen, voor ons neus. Ik zal hem even laten zien. Hier op het eilandje noemen we dat altijd.
1: Ja.
0: Daar staan de getalletjes 0 tot en met 36 op. Nou, op achter elk nummertje zit een plaatje bij ons hier in de platenkast. De digitale platenkast, die heb ik hier klaarstaan. En die kan ik dadelijk zo in de playlist schuiven, op het moment dat wij dus weten welk nummertje dat het geworden is. Nou, is dat niet zo dat ik zeg van, ja, oké, dat is heel erg boeiend. Nee, wat wel leuk is, is dat wij ook altijd proberen te raden of dat wij het juiste nummertje kunnen kiezen.
1: Dat is altijd een heel gedoe.
0: Ja, dat is een heel gedoe. Dit jaar heeft er nog niemand gewonnen.
1: Nee,
0: dit jaar heeft er nog niemand een prijsje gewonnen. Onze Jurgen die staat nog steeds op nummer 19, Rens, dus dan mag je Jurgen opleggen.
1: Ja,
0: je moet wel iets gaan doen nu. Hè?
1: Je weet dat je aan de gang moet nu.
0: Ja, je blijft zo lekker zitten.
1: Ik was lekker aan het genieten van een mooie muziek op de achtergrond.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dat is wel weer lang geleden natuurlijk.
1: Ja.
0: Jurgen nummer 19.
1: Ja, zeker. Komt eraan.
0: Even kijken. Waar ga ik voor vandaag? Ik durf het even niet te zeggen. Ik ga voor nummer 13.
1: Nummer 13?
0: Ik kies vandaag nummer 13. Weet ik veel. Waarom? En in ieder geval nummer 13 voor mij. Oh, dan moet ik er wel even inklikken natuurlijk. Want anders dan zien we zo meteen niet in onge opslag of dat er iemand gewonnen heeft, ja of nee. Rens, de laatste keer dat jij inlegde had je 0.
1: Ja, 27.
0: 27. Rens gaat voor nummer 27 vandaag. Oké, ik ga heel even herhalen, Rens. Ik ga voor nummer 13, jij gaat voor nummer 27. En onze Jurgen blijft staan op nummer 19. En dan zeg jij de woorden.
1: Rien ne va plus, niet meer wijzigen vanaf nu.
0: Inderdaad, dat betekent dat we aan het rad gaan draaien en gaan afwachten waar dat het balletje invalt.
1: Ja, kom eraan.
0: Helemaal prima. Ben je er klaar voor?
1: Yo.
0: Oké. Nou, daar gaat hij. We gaan een zwengel geven en het balletje gaat erin. Hoppatee. Nou, eens even kijken wat hier op uitkomt vandaag. Oh.
1: Oh.
0: Oh, nee. Ja, nee. Niemand prijs. Nee. Het is... Wat? Wat is nou?
1: Hé, hey, op het rad.
0: 27. Oh, ja. Oh. Oh, Rens.
1: Ja.
0: 27 ligt er net langs. Ja, nou, de balletje hebt toch een keuze gemaakt.
1: Ja, denk van, ik ga niet de goeie.
0: Ik denk dat we dit jaar helemaal niet met punten uitgaan.
1: Nee.
0: Nee, dat denk ik ook.
1: Dat gewoon een kale...
0: Ja, kale bedoeling wordt het.
1: Ja.
0: Op de ranglijst. Dat betekent dat we onze digitale platenkast open gaan maken. Oh, die is lekker, jongens. Ja, Rens zegt het helemaal niks natuurlijk.
1: Dat is allemaal voor mijn tijd.
0: Ja, dat is voor jouw tijd. Je bent van?
1: 2004.
0: Hè? Oh, 2004.
1: Ja.
0: Oh, ja, toen was je nog lekker aan het zwemmen.
1: Ja.
0: Even kijken. Ja, het is een plaatje van Silver en komt uit 2001. Is wel een heel erg lekker plaatje, moet ik zeggen. Ik moet even kijken of dat er een intro aan zit. Momentje, hoor. Ik weet niet waar deze vandaan komt, maar er staat niks bij. Nou, dan gaan we het gewoon instarten en dan zien we het wel weer. Het is een heerlijk plaatje. Silver, ja, volgens mij, als ik me niet vergis, kwamen ze uit België.
1: Oh.
0: Ja, Belgische techno house was het volgens mij of zo. Dus dat is hier geworden voor vandaag. Ik zou zeggen, we luisteren even mee. Ja, oh ja, deze is het. Ja. Oh, heerlijk. Oh, ik krijg heel die gevoelens weer terug uit het jaar 2001. Heerlijk. Rens, geniet lekker mee, jongen.
1: Zal ik doen.
0: Oké, Silver Nieuwe Radio en Turn the Tide.

0: plaatje van dit moment en Hardwired op Flow Radio. En daarvoor hoorden we de winnaar van de weekendroulette. Dat was Silver and Turn the Tide. En die hebben wel verschillende platen gemaakt. Onder andere Forgiven, Living My Life, Why Worry, Love is an Angel, I Hate You Now en nog veel, veel meer. Dus Rens, als je ze nog een keer op wil zoeken, dan bij deze.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ik zal dadelijk even een print screen maken. Dan kan ik ze doorsturen en dan kun jij 2001 even van buiten leren.
2: Het Weekend Vibes weerbericht met Rens Schapendonk.
0: Ja, Rens, wat gaat het doen de komende dagen?
1: Ja, wat hoop je dat het gaat doen?
0: Ja. Ik zei vorige week van de 27 graden is wel lekker. Het mag 2 graden eraf. 25 graden mag het wel blijven zo.
1: 25 graden. Nou, dan gaan we eens kijken of dat lukt. In ieder geval, vanavond verdwijnen de stapelwolken en blijft het droog. En zo'n 13 tot 15 graden. In de nacht zijn er brede opklaringen en zakt het kwik naar 6 tot 9 graden. Morgenochtend is het zonnig. Richting het einde van de ochtend ontstaan regionaal stapelwolken. Om 10 uur 's ochtends is het 12 tot 15 graden. Morgenmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt met geregeld wat zonneschijn. Ga je van de zon genieten, smeer je dan goed in. Want tussen 12 en 3 is de UV-index 5. Wat betekent dat je tussen de 20 en 30 minuten meteen kan verbranden. Het wordt op veel plaatsen 20 tot 22 graden. Morgenavond blijft het ook droog en zijn er eerst nog wat zonnige perioden. Later in de avond en na de nacht zijn er brede opklaringen. Het kwik zakt naar waarde tussen 6 graden in het noordoosten en 10 graden in het zuiden. Zondag kan het plaatselijk 20 graden worden. Net geen 25, Nick. In grote delen van het land blijft het waarschijnlijk droog. Er is wel meer bewolking dan de dag ervoor. En later in de middag en in de avond stijgt in het zuiden en vooral het zuidoosten van het land de kans op regen. Dan de nieuwe week op maandag wordt het van noord naar zuid 12 tot 15 graden. En het weerbeeld bestaat uit een afwisseling van enkele buien en zonnige momenten. De dag daarna blijft aan de koude kant met maxima van 12 of 13 graden. Het lijkt een grotendeels droge dag te worden. En het weer na woensdag, dat hoor je bij Door de Week.
0: Ja, en we weten nog niet wie ze naast Ingrid zit, dus dat is nog even afwachten. Goed, nou tot zover het weer. Toch redelijk positief. Zondag in ieder geval toch wel lekker met moederdag. Ik heb niks ingepland.
1: Voor de rest koud.
0: Ja, ik heb niks ingepland staan. Moederdag is heel belangrijk voor mij. We gaan naar een nummer. Ik zei het dus straks al tegen jou. Ritsen. Ja, het zegt jou helemaal niks.
1: Nee.
0: Nee, maar het is wel een heel leuk nummer, vind ik. En de titel is Aan. Aan.
1: Aan.
0: Gewoon Aan.
1: Oké.
0: Okay. A-A-N.
1: A-A-N.
0: De plaat is al even uit. We draaien hem regelmatig hier op Flow Radio. Maar ik dacht van, laat ik er even wat extra aandacht aan geven. Een heerlijke plaat. Ik wil straks even jouw mening horen. Goed?
1: Ja, okay. Is goed.
0: Ritsen aan, nu op Flow Radio.

0: Ja, je kunt zeggen wat je wil, maar ik vind het lekker.
1: Ja, het lijkt een beetje op Antoon.
0: Ja, dat wel, maar ja. Het is toch net even iets anders, vind ik.
1: Ja, net iets.
0: Net iets. Niet, ja, je mag natuurlijk, je mag niet hetzelfde maken. Dat kan allemaal ook niet. Dat is ook niet leuk. Maar Ritsen, ik kwam hem tegen. Ik denk van, hé, die zet ik gewoon in non-stop. Vind een heerlijk plaatje.
1: Klinkt wel goed.
0: Lekker opzwepend. We gaan naar een ander plaatje. Op richting het einde van de show alweer, jongens. Oh, wat gaat het toch snel, hè? Nog zo'n drie plaatjes die we gaan draaien. Dit is er een van. The Handsome Poets Dance, The War is Over. Nou.

laat hem staan. En laat hem staan. Tot 9 uur. Het allerleukste programma van Flow Radio. Weekend Vibes met Nick van Hees.

0: De ene laatste plaat alweer voor vandaag. Want ja, het is eenmaal zover. Het is 6 minuten voor 9 uur geworden. En het zit er weer op, hoor. Oh.
1: Het is weer klaar.
0: Het is weer klaar, inderdaad. Broek omhoog zijn we ook maar vroeger altijd klaar bent. Hoppadee. Hey, we gaan er tussenuit. Dankjewel voor het luisteren weer. Het was weer heel erg gezellig van 6 tot 9 uur. Ja. Weekend Vibes Show 301 op deze vrijdag 8 mei, jaargang 6. Morgenmiddag vanaf 5 uur dan zit Marco hier weer op deze stoel met Marco's Choice op Floor Radio. En Marco is heel kniepig aan het worden.
2: Oh.
0: Er staat hier een koffertje, maar daar zit voor het slotje op.
2: Serieus?
0: Ja, daar staat MC op. Dus ik neem aan dat het van Marco is. Maar ik weet het niet 100% zeker. Maar ik denk, ja, ik kan er niet meer in snuffelen. Dus ik weet nog niet waar hij mee gaat beginnen morgen, jongens. Volgende week om 6 uur, dan zijn wij er weer. En dat zijn Jurgen en ik. En dat is dan ook weer reden genoeg natuurlijk om te luisteren of te kijken naar het leukste programma van Flow Radio. Sowieso via flowradio.nl/kijklive of via Beek TV. Zometeen het nieuws. Dan starten we daarna en doen ons stop met Satisfy. En dat is de nieuwe single van Calvin Harris en Jazzy die vandaag is uitgekomen. Rens, dankjewel.
1: Ja, jij weer bedankt, Nick.
0: Wij gaan nog één plaatje draaien. Dat, ik twijfelde erover, maar eigenlijk hoefde ik daar ook weer niet over te twijfelen. Nee. Want het is een plaatje die jij op dit moment heel erg leuk vindt. Het is niet de nummer 1 van dit moment. Nog steeds natuurlijk Fever Dream van Alex Warren. Maar het is wel een plaatje van een Hollander. En dat is somber. En het is gewoon ook een heerlijk plaatje. Dus ik ga gauw mijn mond houden. Potential, daar gaan we mee afsluiten. Fijn weekend, fijne moederdag. En graag tot volgende week. Rens, dankjewel, jongen.
1: Ah!

0: DecoKé van de Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKé van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitviel.

0: De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
1: A pretty easy day, so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
0: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: uur. Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.

0: was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen. Het paviljoen met melk en Parmezaanse kaas besmeurde.
1: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt-het-vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.